maar even moet bekijken op de site. Ik dank u voor uw aandacht. U kunt altijd uw reacties mailen naar bach@concertzender.nl. Tot morgen misschien.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, werkdagelijks programma van de Concertcenter. Vandaag voor het laatst aandacht voor zowel het Bach-festival Dordrecht als voor de uitvoeringen van Bach contextueel. Jan-Pieter Belder staat deze hele week in de aandacht. Hij is een echte teamspeler. Hij vindt het heerlijk om met zijn makkers van Musica Amphion te spelen of ook met zijn collega's, clavicinisten. En we hebben er nogal wat van in Nederland, goeie. Ja, wat een school hebben wij. Denk mee van Gustav Leonhard en Ton Koopman en Bob van Asperen. En we gaan horen dat heerlijke concert voor drie klavieren, drie klaversimmels dus, in D-klein, BWV 1063. En u hoort daarin Pieter-Jan Belder met Menno van Delft, ook zo'n crack, en hij speelt ook in Dordrecht, en Siebe Henstra, die we ook niet moeten onderschatten. Pieter-Jan heeft wel de moeilijkste partij voor pa Bach, want de andere twee werden waarschijnlijk gespeeld door zijn zoons en zijn inderdaad ietsje makkelijker. Willem Friedemann, de oudste Friedemann, en CPE Karel Philip Emanuel. Later hebben zij bij het concert waarschijnlijk toch wel wat veranderingen aangebracht in de manuscripten, want we kunnen dat zien in het oerschrift. En dat geeft de suggestie dat beide zoons, die toen 19 en 17 waren, niet alleen speelden, maar ook meecomponeerden met hun vader. Of misschien wel stukjes voor hun rekening namen. Vandaar dat het concert zo nu dan nogal galant klinkt. Laat u meevoeren door het overrompelende eerste deel. Wieg dan daarna mee in het Siciliano, de 12/8e maat van het tweede deel. En hoort tenslotte de galante muziek van deel 3. Belder, cum suis, speelt dit zo licht en helder dat een echte ergutzung des Gemüts is. Een verkwikking, een opkikker. Je knapt ervan op. Concert voor drie klaversimbels van vader en zonen Bach, BWV 1063.

U hoorde het concert voor drie klavecimbals, BBV 1063 door Pieter-Jan Belder, Menno van Delft en Siebe Henstra op klavecimbal, samen met Musica Amphion, en dat was eigenlijk onder leiding van Pieter-Jan Belder. Er is heel veel moois in dat Bach-festival Dordrecht, eigenlijk te veel om op te noemen. Er is ook nog een motettendag onder leiding van niemand minder dan Daniel Royce op zaterdag 27 september. Als u gevorderd bent, kunt u meedoen. Zie de website. Ze zingen onder andere het prachtige, maar virtuose dubbelkoorige Kom, Jezus, kom, BWV 229. U hoort hier alvast in de uitvoering van Masaki Suzuki. Kom, Jezus, kom.

En dat waren gedeeld uit de eerste orkestsuite BWV 1066, uitgevoerd door Café Zimmerman. En tot zover voor vandaag Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag verder en tot morgen.

0: Dit is de Concertzender met het programma De Wandeling, waarin vandaag de eerste van 3 afleveringen over de componist.
1: Dus van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Ja, Bach op de piano. In het dagblad Trouw is de hele discussie weer opgeleefd sinds de uitvoering van het Wohltemperierte klavier door de Franse pianist Pierre-Laurent Aimard. Die uitvoering werd flink afgekraakt in Discotable. Vandaar. Natuurlijk is het Wohltemperierte klavier niet voor piano geschreven. Mocht Bach zo'n moderne Steinway of Beuzendorfer hebben gehad, dan had hij heel andere muziek geschreven. Het hoort gewoon op klavecimbel. Bach gaf de voorkeur aan het clavicord, dat zacht klinkende instrument van tafelformaat, waarmee je in tegenstelling tot het clavecimbel wel kon variëren met hard en zacht. Piano e forte. De eerste pianofortes kwamen eraan, maar die voldeden misschien nog niet. Donderdag laten we op het clavecimbel horen, maar nu toch de piano in een uiterst liefdevolle en zorgvuldige benadering van grootmeester Andras Schief, een goede vriend van Bernard Haitink. Het Wohltemperierte klavier, door Andras Schief gespeeld, was hem tot steun en troost toen Haitink ooit flink ziek was.

U hoorde de gedeelte 1 tot en met 12. Het was Wohltemperiert klavier van Johann Sebastian Bach. Wilt u precies weten wat er allemaal in deze uitzendingen wordt gedraaid? Kijkt u op de playlist bach@concertzender.nl. Dit was Geen Dag Zonder Bach voor vanmiddag. Ik wens u een goede middag verder. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

0: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering van Opera Actueel op de Concertzender.
1: Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Catherine Manson. Deze Schotse violiste speelt op een authentiek instrument en is vanaf 2006 concertmeester van het Amsterdam Baroque Orchestra. Ze nam met Ton Koopman de prachtige Boekste Hoede-cd's op. Ton is op 2 oktober 70 geworden en daar feliciteren we hem nog mee. Hij heeft natuurlijk al veel aandacht gehad in dit programma, waarin hij natuurlijk steeds weer terugkomt. Zijn opname met Catherine Manson van Bach's Sonates voor klaverzimbel en viool, in die volgorde, het klaverzimbel als eerste, zijn uitnemend en breken een lans voor deze veel te onbekende prachtige stukken. Het is een heel goed duo en viool en klaverzimbel zijn volledig aan elkaar gewaagd. Dit soort sonates kunnen nu echt niet op piano, omdat de samenklank viool-klaverzimbel uniek is en met piano alleen verloren zou gaan. In 1731 publiceerde Bach deze 6 sonates als een eigen opus en dat zijn naast altijd bundels met 6 onderdelen. En dat vond Bach belangrijke bundels. De 6 is een heilig getal en staat voor de 6 dagen der schepping. De componist is ook een schepper. Denk maar aan de solostukken voor viool, cello, de Brandenburgse concerten, de triosonates voor orgel, etc. De late Bach zoekt hier zonder twijfel de galante stijl op, maar het blijft zo volledig Bach in al zijn afwisseling, in al zijn diepte, hoogte, laagte, ritme. Zonder de weerbarstigheid van de solostukken voor viool uit Keuten, omstreeks 1720. We laten nu achter elkaar de laatste 3 horen. In de eerste die u nu hoort, nummer 4 in C klein, horen we haast de solo-viool van het Erbarmendisch. De viool zingt heerlijk in deze stukken. Tussen 16 en 19 oktober worden ze door leden van Furor Musicus samen met de vioolsonates van de Nederlandse tijdgenoot Nozeman op allerlei plaatsen in Nederland uitgevoerd. Zie de site van oudemuziek.nl. Nozeman, houdt u van ons te goed. U hoort achtereenvolgens de sonates voor viool en klaverzimbel, nummer 4 tot en met de nummer 6, BWV 1017 in C klein, 1018 in F klein en 1019 in E groot. Catherine Manson, barokviool, Ton Koopman, klaverzimbel.

Een uur lang voltempereert de klavier deel 1. De nummers 1 tot en met 12 in C, Cis, D groot, S, E en F, majeur en minor. U hoorde op klaversymbool Leon Berben. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag, werkdagelijks, op de concertzender van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Inmiddels, zo moet u weten, is de Cello Biennale in het muziekgebouw aan het IJ, Amsterdam dus, begonnen. Iedere ochtend wordt om 9:30 een cello-suite gespeeld door een grootheid. Croissantje erbij, je dag kan dan niet meer kapot. En belangrijk is ook dat de nieuwe cd met cello-suites van Bach, gespeeld door onze voortreffelijke barokcelliste Viola de Hoog, daar wordt gepresenteerd. Het werd tijd. Zodra we ze binnen hebben, dan gaan we ze laten horen in een solistenportret. Maandagmorgen, ja, dan beginnen we meestal met een cantate. Dat is nu de cantate die het Westerkerkkoor op 26 oktober in een cantatedienst zal zingen. Zie de website. Max van Egmond, die als pensionado zelf in het koor meezingt, bespreekt de cantate op de website. Dus op zondagavond, 26 oktober 2014 voor de goede orde, om 7:30 in het Westerkerkkoor en met Caroline Stam sopraan, Doreen Lievers alt, Paul Phoenix tenor en Mitchell Sandler bas. En Jan-Joost van Elburg is de dirigent. Het is een koraalcantate voor de 19e zondag na Trinitatis in 1724, 15 oktober. Bach is dan bezig met zijn tweede jaargang kerkcantates en heeft zich voorgenomen dat jaar uitsluitend cantates te schrijven die zijn gebaseerd op tekst en melodie van een lied uit de kerkelijke gezangenbundels, de koralen. Wo soll ich fliehen hin is de eerste regel van een koraal dat in 1630, te midden der verwoestingen van de Dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648, werd geschreven door de pastoor Johan Heerman en die leefde van 1585 tot 1646. Een prachtig instrumentaal begin, je wordt alvast meegenomen nog voor het ingevlochten koraal inzet. Iets van die wanhoop toen van die Dertigjarige Oorlog, dat proef je. We horen een mooie aria voor cello piccolo, vijfsnarig, dus wat hoger dan de gewone cello, en tenor, maar de lange basaria aan het eind imponeert het meest. Het gaat om de strijd met het leger van de hel, de Höllenheer. Je hoort de strijdvaardige stoere trompet, de trumpet shall sound, en een vastberaden bas die de strijd aangaat. Als laatste klinkt een recitatief voor de sopraan, en hoor hoe Joanna Lunn die eerste zin zingt. Ich bin ja nur das kleinste Teil der Welt. En nog meer hoe Bach dat kleinste componeert. Ja, het wonder van de recitatieven, waarin zoveel gebeurt. God is in de details.

U hoorde BWV 5, Wo soll ich fliehen hin, uitgevoerd door Joanna Lund sopraan, William Towers altus, James Gilchrist tenor en Peter Harvey bas, met het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist, de dirigent John Elliot Gardiner. De Westerkerkkoor zingt ook van Johann Pachelbel God ist unser Zuversicht, en dat is een goede zaak. We horen veel te weinig Pachelbel, behalve dan die beroemde kanon, terwijl hij waarschijnlijk in Bachs jeugd indirect een belangrijke leraar is geweest. Zijn broer

En dat was de sopraan aria Wie Zittern und Wanken uit de kantate 105 Herr Gehe nicht ins Gericht. En tot slot, en zolang er tijd is, nog de beginaria uit BWV 84. Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Ook daar weer die ambivalentie, die dubbelheid, die Bach en Elizabeth Watts zo goed weten te vangen. Het gaat om geluk, om de liefde van God, maar het zelfbeeld blijft laag. En dat geeft Bach aan in E mineur, de toonsoort waar de Matthäuspassie mee begint. We zijn benieuwd naar uw reacties. Kent het adres? Bach@concertzender.nl

Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Aria uit BVV 84. En tot zover ons programma voor vandaag, Geen Dag Zonder Bach, van de Concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het dagelijks programma, althans op werkdagen, Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Van het Wotemperierte Klavier deel 2, de eerste 10 delen, dus van C groot en klein tot en met E klein. Op klaversymbool weer, Leon Berben. Dinsdag kon u de schitterende uitvoering horen van Swjatoslaw Richter. Nu dus op klaversymbool, waar het voor geschreven is. Als Bach een Beuzendorfer piano had gehad, dan had hij volledig andere muziek geschreven. Maar er is natuurlijk een probleem met het aanhoren van klaversymbolmuziek. Niet iedereen kan daar lang tegen. Maarten het Hart zo'n 10 minuten. En de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, merkt het ook op met zijn muziekgroepen in de psychiatrie. Hij hoorde vaak, Govert Jan Bach, liever geen klaversymbool. Het prikte sommige zeer gevoelige patiënten in de oren. Dan maar de zachtere, warmere piano. Maar als u er wel tegen kan, en wat gebruikt Leon Berbe, de uitvoerende muzikus, niet een mooi klaversymbool, dan toch weer een kans om u door deze muziek te laten ergötzen. Niet echt verlustigen, maar wel je laten opkikkeren, er een beetje gelukkig van worden. Het is zo rijk, soms heel speels en dan weer pijloos diep. En dan weer ernstig, dan weer huppelend. Zoveel temperamenten zijn er onder de mensen, zoveel temperamenten zijn er ook in de muziek. Bach biedt een encyclopedie van gevoelens, affecten in toonaarden, in mineur en majeur. Hoe vaker u dit hoort, hoe meer u ervan gaat houden. Goede componisten, mits goed uitgevoerd, vervelen nooit. En het Wotemperierte Klavier deel 2 is helaas veel te onbekend. Het is goed voor het gemoed, gezond, medicijn. Het zou een doorgaand streaming moeten zijn, minder oorlogen en echtscheidingen.

Dit was het Requiem van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Die leefde van 1644 tot 1704. En de uitvoering berustte bij het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Gustav Leonhard. Terug naar Maarten het Harts muziekvoorkeuren. De eerste Bachnoten die Maarten het Hart zelf als kind hoorde, dat waren die van Jesu Joy of Man's Desiring, de bewerking van Myra Hess van een kantatenkoraal. Dit voegde zich toen als het ware natuurlijk in de bekende orgelklanken van de kerkdiensten die hij als kind meemaakte, maar voegde daar iets smartelijks, iets sereens aan toe, iets van andere tijden en iets dat uit de hemel leek te komen en toch het enig nodige niet in de weg stond, want het ging immers ook over Jezus. Hiermee begon een glijvlucht die hem uiteindelijk van het geloof zou brengen, maar des te dichter bij Bach. Een Bach die langzaam maar zeker de plaats van God zou innemen.

En zo klonk Jesu, Joy of Man's Designing. En het was de bewerking van de pianiste Maida Hess van het koraal Jesu, Bleibet meine Freude. En dat werd uitgevoerd door Angela Hewitt, piano. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere middag op de concertzender tussen 1 en 2. Deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator Joop van Zijl. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. In de concerten die de Nederlandse Bachvereniging uitvoert van 7 tot 10 november, met het Requiem van Bieber als hoofdthema, zingen ze ook het prachtige motet van Buxtehude, Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude WV 62. Dit is een zeer indrukwekkend stuk met een doorgaande melodielijn in de lage instrumenten, een ostinato, met een haast hypnotiserende werking. Jos van Immerzeel en zijn mensen geven een overtuigende uitvoering hier op de CD. Laat u meeslepen, het is ongekende muziek. En het wordt dan weer zo duidelijk waarom Bach op zijn 20ste 3 maanden bij deze Buxtehude in Lübeck bleef. Terwijl hij eigenlijk al lang terug moest naar Arnstad. En zo werd Buxtehude, zoals we hem vriendschappelijk zullen noemen, Buxtehude, een van zijn belangrijkste leermeesters. Kopiëren is kapieren, zei men in zijn tijd. Goede muziek, kopiëren, beluisteren, in je opnemen, overschrijven, naspelen, is begrijpen. En brengt je tot de beste leerprestatie. Niet lang na zijn maanden in Lübeck schreef Bach al op zijn 22ste prachtige cantates. Zoals Christ lag in Todesbanden en de Actus Tragicus. Je hoort de invloed van Buxtehude, maar het is al helemaal Bach. Nu dus dat prachtige stuk van Buxtehude.

Wel, u moet het maar eens onthouden. Als Pachel belt, wees dan op uw boekste hoede. En nog veel langer was zo'n soort gedichtje vervaardigd door de vroegere Avro- en wereldomroepster Ilse Wessel, pas overleden. Het was heel geestig in die tijd. Maar goed, zonder gekheid, dit was van boekste hoede het motet Jesu meines Lebens Leben door koor en orkest van Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerzeel. Verder met Maarten het Hart en zijn Bachkeus. Ook weer in Droomkoningin ervaart hij hoe de moeder van Heiltje uit het Italiaans concert van Bach op de piano speelt. U hoort het hier ook op piano in een historische opname door de concertzender gemaakt van Görgi Seebück.

U hoorde het Italienisch concert, BWV 971, uitgevoerd door de pianist Gyorgy Seebeuk, een eigen opname van de concertzender. Een geliefde kantate is BWV 147, Herz und Mund und Tat und Leben. Staat op de Hart- en Ziellijst van 2014 op plaats 143, na al talloze werken van Bach. En eindelijk zijn er kantates doorgedrongen tot het grotere publiek. En dat zal zeker Maarten het hart aanstaan, want hij is terecht een vurig liefhebber van de kantates. Als je zo van de Matthäuspassie houdt, waarom dan niet van de kantates? Hierin het oerkoraal van Jezus, Jesus, Joy of Man's Desiring, het eerste werk van Bach dat de jonge Maarten dus ooit hoorde. In een uitvoering van Frits Werner, en dat zal Maarten plezieren. Met de uitvoeringen van Werner raakte hij in zijn studententijd al snel thuis in kantatenland en weet nog steeds alle ruim 220 nummers met BWV-nummer, naam en toenaam te reproduceren. Wie doet hem dat na? Nou, ik niet.

Tot slot enige delen uit een solo vioolsonate van Johann Georg Pisendel. En die Pisendel die leefde van 1687 tot 1755. Hij was dus tijdgenoot en een collega van Bach. Hij was een Duits, zeer virtuoos violist, componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij was een jongere collega van de vioolvirtuoos en componist Bibert, die we eerder deze week hoorden. Hij studeerde bij Torelli, werd op 16-jarige leeftijd violist aan het Hof van Ansbach, studeerde daarna enige tijd aan de Universiteit van Leipzig, maar koos tenslotte toch geheel voor de muziek. Hij was werkzaam in Leipzig en Dresden, nu eens als violist, dan weer als gezien dirigent. Hij schreef 7 vioolconcerten, 4 concerti grossi en vioolsonates. Bach ontmoet hem al in Weimar en het lijkt haast onmogelijk dat iemand anders dan Pisendel de hondsmoeilijke solowerken van viool van Bach heeft kunnen uitvoeren. Je kunt in deze solosonate van Pisendel horen hoe verwant deze muziek is. Bach heeft een andere statuur en niveau, maar de viooltaal is verwant. Vandaar dat Armandine Beyer ervoor koos een stuk van deze Pisendel op te nemen. Leuk en interessant.

Dat was de Chaconna uit de Partita Viool Solo nummer 2 in D-klein, BWV 1004. De violiste dus, Amandine Beyer.

Amandine Beyer speelde de solosonate voor viool in vier delen van Pisendel. En tot zover geen dag zonder Bach. Want zo heet dit programma, iedere middag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller is Govert-Jan Bach. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach, tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Perens die ontzagwekkende hohe messen, muziek die blijft boeien en intrigeren. In de Noorderkerkconcerten in Amsterdam, waar altijd al veel Bach op de lessenaar staat, nu een heel project waarin een selectie van zangers stap voor stap dit werk uitvoeren. Als een spannend proces van ontwikkeling. Zie de site Noorderkerkconcerten. Het is vreselijk moeilijk muziek om te spelen en te zingen. Het eerste deel voor Dresden geschreven en mogelijk zelfs mede uitgevoerd door de castraten van het Dresdense Hof. Toch niet te moeilijk voor amateurs, dacht Madeleine Ingenhaus. En zij ontwierp voor het eerst een amazing hohe messe. Met best wat voorbereidingsdagen. Kijkt u maar eens gauw op de site van Passieprojecten of u misschien nog mee kan doen. We gaan nu luisteren naar het eerste deel van de hohe messe, de Missa 1733, een Missa Brevis, een korte mis, Kyrie en Gloria. U kent het verhaal waarschijnlijk wel, Bach die in Leipzig 1733 omhoog zat met zijn werk, zijn werkgevers en de dood van vele kinderen, eigenlijk in een crisis verkeert, krijgt een kans om door te componeren daaruit te komen. Want in dat jaar sterft de keurvorst van Saksen, August der Starke, en volgt er een periode van nationale rouw, waarin ook kantates in de kerk verboden waren. Bach had nu tijd om zo'n uitzonderlijk werk als de Hohe Messe deel 1 te schrijven. Helemaal gericht op de keur van solisten die aan het Dresdense Hof werkten. En opgedragen aan de nieuwe keurvorst die erg van muziek hield. Bach hoopte door dit werk de titel van koninklijke hofcomponist te krijgen. Maar pas 3 jaar later wordt hem die verleend en verbetert dan zijn benarde positie in Leipzig aanmerkelijk. U hoort nu de Missa 1733 in een uitvoering van John Budd en zijn Danjidens. Hij gaat uit van de versie van Joshua Rifkin, die hard aantoont dat hohe messe geschreven is voor kleine bezetting. Solisten met steun van verdubbeling van hun stem door die pianisten, de vullers. Dat zijn er dan totaal in bepaalde stukken maar 4, in andere 8 door de pianisten, of 10 waar er een extra partij voor de tweede sopraan is uitgeschreven. De toevoeging van een tweede sopraanpartij geeft een hoger, meer hemels geluid. Rifkin gaat uit van de versie van de hohe messe waar Bach aan het eind van zijn leven de hand aan legde. Hij kreeg het zelfs niet helemaal af, zodat er eigenlijk sprake is van een onvoltooide. De aanvullingen die Carl Philipp Emanuel in zijn latere uitvoeringen van dit werk van zijn vader erin aanbracht, die zijn er dus uitgelaten.

Dit was een uitvoering van de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach, deel 1, door de Nieden Concert and Players onder leiding van John Budd. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag en welkom bij de Concertzender. Welkom bij het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Deze weken zullen wij ons bezighouden met de Bach-voorkeuren van Maarten het Hart. In november is zijn boek Een Vlucht Regenwulpen de gratis uitgifte van de Nederlandse bibliotheken aan haar lezers. In de boekhandel is het ook tegen een gereduceerde prijs te krijgen, die Vlucht Regenwulpen van het Hart. Over de relatie Bach-Maarten het Hart houdt de samensteller van deze programma's, Govert Jan Bach dus, nog lezingen op donderdagavond op 20 november en wel in de bibliotheek in Hengelo. En woensdagmiddag, de 26e november dus, om 2:30 in Sociëteit De Tweede Uitleg in Amsterdam. Wilt u wat inlichtingen daarover? Kijk dan even op de sites van de Bibliotheek Hengelo en van De Tweede Uitleg. In het zeer populaire boek Een Vlucht Regenwulpen van Maarten het Hart, ja, daar komt Bach er mager vanaf, vergeleken bij het magistrale Droomkoningin. Want daar speelt Bach een hoofdrol. Pas aan het eind van De Vlucht Regenwulpen verschijnt Bach als het ware aan de einde als de avondgloed van de zon de besneeuwde Alpentoppen in sereen licht zet. De Alpen gloeien, zegt Maarten tegen Adrienne tijdens een koele avondwandeling. En dan doemt in de geest van de hoofdpersoon Maarten het recitatief Am Abend als es kühle war op. Een sereen gevoel van vrede maakt zich van een meester. Dat klopt. Het is een paradijselijke sfeer in de aria die samenvalt met de ervaring in de Alpen. Der Friedensschuss ist gemacht, zingt de bas. En daarna komt de prachtige, wiegende aria in 12/8e maat Mache dich mein Herz rein. De laatste aria van de Matthäuspassie. Eindelijk vrede en rust, overgave, eenwording en prachtig gezongen hier door Max van Egmond.

U hoorde Max van Egmond met Am Abend, daar is Kulewaar, Magedich, mein Herzerein, met Concentus Musicus Wien, onder leiding van Nicolaus Arnoncourt, uit de Matthäuspassie. Een grote rol in de boeken van Maarten het Hart, en vooral in de Droomkoningin, speelt het largo uit het dubbel vioolconcert. Zowel Hella Haasse als Gabriel Smit vonden dit eveneens de mooiste muziek ooit en scharen zich bij Maarten het Hart. U hoort de uitvoering uit de jaren 50, waardoor zoveel landgenoten van dit werk gingen houden. Uitgevoerd door Herman Krebbers en Theo Olof, de beide concertmeesters, met het residentieorkest onder leiding van Willem van Otterloo.

Bach speelt de Passacaglia. Ook hier variaties in de hoge stemmen op een doorgaande ostinate baslijn. En daarna tot besluit nog een deel uit de veel latere Schübler-chorale voor orgel.

U hoorde achtereenvolgens BWV 582, de Passacaglia en de Schubler-koraal, uitgevoerd door Ton Koopman op het Christian Müller-orgel in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tot zover dit uur van de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Morgen zijn we er weer om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Het is woensdag en voor de solistendag, dat hebben we nu tegenwoordig met woensdag, hebben we gekozen voor Marcel Pontzele. De uitzonderlijke hoboïst die zelf zijn instrumenten maakt en ook nog zo fantastisch speelt. Marcel Pontzele, geboren te Kortrijk in 1957, studeerde hobo en kamermuziek aan de conservatoria van Brugge, Gent en Brussel. En sindsdien speelde Marcel Pontzele in tal van gereputeerde barokorkesten mee, onder andere La Petite Bande, de Amsterdam Barok Orchestra, La Chapelle Royale, en hij stond bovendien samen met dirigent Philippe Herrewegen aan de basis van l'Orchestre des Champs-Élysées. Hij richtte in 1988 Il Gardellino op, waarvan hij artistiek leider is. Marcel Pontzele geniet een stevige internationale reputatie als barokspecialist en wordt door talloze dirigenten als solist gevraagd voor concerten en cd-opnames bij diverse labels. Hij heeft zowat alles uitgevoerd en opgenomen wat Bach, Vivaldi, Mozart en anderen ooit voor hobo hebben geschreven. Samen met zijn broer bouwt Pontzele ook zelf heel nauwgezet oude instrumenten na, die eveneens wereldwijd als referentie gelden. Hier maar een paar van die lofbetuigingen uit de hele wereld: een fenomeen, fluwelen klank, de beste barokhoboïst ter wereld. Als je hem Bach hoort spelen, nou dan weet je dat volmaaktheid bestaat. We horen hem nu eerst met de lagere Oboe d'Amore, de liefdeshobo. Is dat niet de mooiste hobo? De concert is een bewerking voor hobo van een klavierconcert. Al neemt men wel aan dat het daar oorspronkelijk voor geschreven is.

Marcel Ponsele en Il Gardellino gaven een uitvoering van het concerto in A groot voor Obo d'Amore. De hobo is echt het barokinstrument. Het verdrong omstreeks de 17e eeuw langzamerhand de zinken en trombones uit de Renaissance. De barok, die zo gericht is op heldere articulatie en doordringende verstaanbaarheid, vond in de hobo een passend instrument. In de cantates en passionen van Bach speelt zij een steeds belangrijke rol. Vaak staat de hobo voor de zoekende of de vertwijfelde mens, of voor het leven zelf, voor de existentie. In de tenoraria, Ich will bei meinem Jesu wachen, maakt de tenor een statement. Je gaat meteen horen dat er iets aankomt, een verklaring. De hobo is dan de wegbereider van de tenor die beweert dat hij zeker zal waken bij de angstige Jezus. Intussen, heel gemeen eigenlijk, zingt van de overzijde van de kerk een koor een slaapliedje met de tekst Zo schlafen unsere Sünden ein. De tenor en de hobo maken zich samen steeds sterker om maar niet in slaap te vallen, haast tegen de klip op. Luister maar, dan hoor je het. We weten, ja horen, dat het niet lukt. Jezus vindt ze slapend als hij de discipline nodig heeft. Bach gaat altijd verder dan de tekst. Een kolfje naar Marcel Ponsele's hand.

Ich will bei meinem Jesu wachen, uit de Matthäuspassie. De tenor was Werner Gura en u hoorde als solo-oboist dus Marcel Ponsede en ook nog het Collegium Vocale Gent, het geheel onder leiding van Philip Herwegen. Marcel Ponsede nu weer in zo'n mooi concert, BWV 1059R, een reconstructie voor gewone hobo van Joshua Rifkin. Deze Amerikaanse muzikoloog en dirigent heeft het vermoeden dat het ooit een hobo-concert in D klein was. Het prachtige langzame tweede deel is ook te vinden in de kantate 156, Ich steh mit einem Fuß im Grabe.

Dat was Cantate Ich habe genug voor bas, BWV 82 van 2 februari 1727. De bas was Peter Kooi en u hoorde de Chapelle Royale. We moeten nog een prachtige cantatendienst memoreren. Met de cantate 62, Nun komm der Heidenheiland voor eerste advent 1724... en het veel te onbekende motet BWV 230, Lobe den Herrn aller Heiden. Uitgevoerd door het Residentie Bach Ensemble onder leiding van Jos Vermunt, met onder andere Klaartje van Veldhoven, op zondag de 30ste november. En die uitvoering zal dan plaatsvinden om 22:30 in de Kloosterkerk in Den Haag. U hoort nu het motet voor zolang de tijd het toelaat.

Het motet BWV 230 Lobe den Herrn aller Heiden door het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover geen dag zonder Bach vandaag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. De programma samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest, we beginnen aan een nieuwe week. En dat betekent iedere werkdag op de Concertzender van 1 tot 2 uur... het programma Geen Dag Zonder Bach. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, een intensieve decemberweek met veel kerstmuziek. Want het Weihnachtsoratorium is inmiddels zo geliefd dat het zich overal aandient. In steruitvoeringen op 13 en 14 december in het Concertgebouw. Maar ook door amateurkoren overal in het land. Tot en met een meezinguitvoering van passieprojecten in Amsterdam en Utrecht. Aanstaande vrijdag besteden we aandacht aan die twee uitvoeringen in het Concertgebouw. En tevens kunt u onder leiding van Michael Gielen, altist bij het Koninklijk Concertgebouworkest, bij Splendor Amsterdam koralen meezingen, ook uit de Matthäus. Hij bereidt de Matthäuspassie voor op de Canarische eilanden. Ja, het werd tijd dat ze hem daar ook eens zouden horen. Zie bij Splendor. Het midden van de week wordt ingevuld door twee zeer verschillende cellistes die net de cellosuites op cd hebben gezet met haast tegengestelde aanpak, namelijk Viola de Hoog en Maaike Rademakers. Maar goed, nu eerst muziek. We gaan deze week de 3 kantates horen die Bach in verschillende jaren voor de zondag van de eerste advent schreef. Dat waren belangrijke zondagen, want het was het begin van het kerkelijk jaar. Dus we hebben daar 3 zeer mooie kantates aan te danken. Het eerste juweeltje is BWV 36. Schwingt freudig euch empor uit 1731 van een rijpe, doorgewinterde Bach. Na een heerlijk beginkoor, zwierig en in het stralende D groot, de toonsoort voor kerst, volgt het Lutherkoraal Nun komm, der Heiden Heiland, gezongen door sopraan en alt met prachtige begeleiding. Dit is al een voorbereiding op het Weihnachtsoratorium. En dan zingt de tenor met de obo d'amore over de liefde. In 3/8 maat en in B klein. Een tekst uit de bruidsmystiek die zo hoort bij kerst in die dagen. In het tweede deel van deze lange kantate, dus na de preek toen, is er weer een koraalbewerking nu door de tenor gezongen. Dan volgt er een wonderschone sopraanaria, licht swingend in de 12/8 maat met een vioolsolo. Heerlijke muziek. Is dit zware muziek?

En dat was Nun komm, der Heidenheiland. En dat was nummer 2 uit 1724, BWV 62. Sibylla Rubens, sopraan. Christophe Précardien, tenor. Sarah Connolly, alt. Peter Kooi, bas. En het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. Een van de orkesten die het Weihnachtsoratorium gaan spelen in het Concertgebouw is de jonge Belgische formatie Barok. De B slaat zowel op de B van barok. Ja, en rock, dat roept iets op van jong en modern. Hoor wat er in hun handen met Bach gebeurt. Gedurfd. Bach, zwaar of saai? Ze spelen met Gary Cooper aan het klavier. Het klavierconcert in F klein BWV 1056 op de fortepiano. Heel goed mogelijk dat de oude Bach dat ook al deed aan het eind van zijn leven, toen die fortepiano's eraan kwamen. Onvolmaakt nog wel, maar wie weet speelde hij er al een concertje op. Zeker een van zijn zonen, zoals Carl Philipp Emanuel, want in Berlijn, waar hij toen werkte, daar stonden er al een

U hoorde tot besluit van onze uitzending van vandaag het klavierconcert in F klein, BWV 1056. Van Johann Sebastian Bach dus. En u hoorde Gary Cooper op fortepiano met het Belgische ensemble B-Rock. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Iedere werkdag op de Concertzender en ook vandaag. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op uitgerekend 2 december 1724, en dat is op de dag af precies 300 jaar geleden, toen schreef Bach de adventskantate BWV 61, Nun komm der Heidenheiland. Vandaag dus de 300ste verjaardag van deze heerlijke kantate. De opening van het kerkelijk jaar koppelt hij aan de Franse ouverture. Muziek verbonden met de binnenkomst van Lodewijk XIV in zijn theater in Versailles. Zwierig en gewichtig. Deze kantate preludeert zo op de komst van de koning die Jezus zal zijn. Het Lutherkoraal voor de Advent over de komst van Christus is erin opgenomen. Bach zal nog vaker ouverturemuziek combineren met koralen tot prachtige openingskoren. Zeer treffend is de klop aan de deur van ons hart. Je hoort het kloppen in de basso continuo, samen met de bas, de Vox Christi, de stem van Christus. Die nodigt ons uit om de deur van ons hart te openen. En daarop reageert natuurlijk de bruid, de geliefde van Christus, die altijd door een sopraan wordt gezongen. Het erotisch mystieke beeld is dat van het intrekken van Jezus Christus in de woning van de bruid. Dit is een voorbode van de sopraanaria Ich will dir mein Herz schenken, 3 jaar later in de Matthäuspassie. En let op hoe de violen in het slotkoor al de heerlijke kerstsfeer neerzetten met hun hemelse hoge klank.

Nun kom de Heidenheiland, BWV 61. Sibylla Rubens was de sopraan, de teneur Christophe Brigardien en de bas Peter Kooi met het Collegium Vocale Gent, dirigent Philip Herwegen. Op zondag 14 december dan speelt de Academie für Alte Musik Berlin met een keur van zangers in het concertgebouw het Weihnachtsoratorium. En die academie, ja, dat is wel een van de beste barokorkesten van het continent. Ze kennen een heel eigen dynamiek en werken met grote dirigenten. Maar ja, die kunnen ook heel goed zonder. Hoor hoe ze hier in het triplconcert in A-klein, BWV 1044, spelen. Deze indringende muziek krijgt van hen net die diepte die het nodig heeft. Terwijl het heel muzikaal blijft. Aangezien de zonen van Bach nogal wat hebben meegecomponeerd in dit werk, is het gerechtvaardigd om het met een fortepiano uit te voeren, zoals de Academie doet. Mogelijk heeft een van hen het daarop ook gespeeld, een van die zonen, en luisterde vader Johann Sebastian instemmend mee. Laat u gezeggen door dit veel te onbekende concert. Sturm und Drang gloort al aan de einde, maar het is behalve treffend ook galant, prettig voor het gehoor. De Academie für Alte Musik.

De celliste Viola de Hoog met de zesde suite in D-groot BWV 1012. Ter afsluiting, tot het einde van de zendtijd, Bach door het ensemble Schönbrunn, waar Viola de Hoog met haar man, traverso-speler Martin Rood, speelt, samen met Menno van Delft, klavercimbel, en Johannes Leertouwer, viool. De heerlijke, dartele symfonia uit kantate BWV 209. Ze spelen trouwens op 31 januari in Amsterdam. En wij zijn bezig met een Café Zimmerman met Viola in de hoofdrol ergens in januari. We houden u wel op de hoogte. Zie ook altijd voor alles en nog wat dit programma betreffende. Zie de site van de Concertzender, concertzender.nl.

U hoorde de Sinfonia uit Cantate BWV 209, uitgevoerd door het ensemble Schönbrunn, met verder Viola de Hoog, cello dus, Martin Rood Traverso, Menno van Delft, clavecimbel en Johannes Leertouwer, viool. Wel, dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag, voor vanmiddag tussen 1 en 2. Dit is de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is de programmamaker van deze programma's, Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Werkdagelijks tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Wel, teruggrijpend op gisteren, een andere ster aan het cello-firmament is Maaike Rademakers. Zij komt uit een heel ander traject dan Viola de Hoog, dat is de vrouw van gisteren, met een heel andere route. De grote cellist André Navarra was onder de indruk van haar talent en hij nodigde haar uit om bij hem te komen studeren in Detmold in Duitsland en aansluitend 2 jaar in Wenen. Zij vervolgde haar studie bij William Pleath in Londen en voorts met een Fulbright-beurs bij Janos Starker in de Verenigde Staten. Terug in Nederland specialiseerde zij zich in kamermuziek bij Elias Ariscuren aan het Conservatorium van Utrecht. Ook daar behaalde zij haar eindexamen en wel cum laude. In haar spel is de invloed te horen van deze grote romantische meesters. Brede toonvorming, grootse gebaren. Zij heeft een hedendaagse cello die haar erbij helpt om de muziek overtuigend neer te zetten.

Maaike Rademakers speelde de cello-suite nummer 5 in D klein, BWV 1011. Ze speelt niet veel barok, Maaike Rademakers, behalve dan de Bach-suites. Ze koppelt daar wel hedendaagse muziek aan, en dat is zeer boeiend. Zoals een kort stuk van de Pool Christoph Penderecki, dat hij voor Slava, dat is zoals bekend de geliefde bijnaam van Zislav Rostropovich, schreef. Het heet dan ook, dat stuk van Penderecki, Per Slava, voor Slava.

U hoorde het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki in de vierde orkestsuite in D groot, BWV 1069. En dan nu de kantate 110, Unser Mund sei voll Lachens. Laten we vrolijk zijn en lachen. Ongelooflijk hoe Bach de woorden in de orkestsuite weeft. Er is niets gekunsteld aan, integendeel, je zingt het haast vanzelf mee en daar word je dan zo vrolijk van. De Herr had großes, großes, großes aan uns getan. Let op de bijzonder mooie uitvoering. Die komt uit het Zwitserse St. Gallen, waar de Bach-stiftung aan een groot project bezig is om alle kantates op cd en dvd op te nemen. Via Broekmans en Van Poppel in Amsterdam, de Van Baardenstraat, u weet het wel, nu ook makkelijk en betaalbaar verkrijgbaar in Nederland. En let op de prachtige altus, Alex Potter, en de heldere opname. Wat vindt u van deze uitvoering? Wel, uw reacties zijn van harte welkom bij concertcenter.nl.

En dat was tenslotte op deze maandagmiddag de kantate 110, Unser Mund sei voll Lachens, uit de Bach-kantate nummer 9, door koor en orkest van de Bach-stiftung St. Gallen, onder leiding van Rudolf Lutz. En u hoorde de sopraan Gerlinde Zuijman, de altus Alex Potter, de tenor Bernard Bergstolt en de bas Stephen McLeod. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach heeft deze uitzending geprogrammeerd en samengesteld. Ik wens u een goede middag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling is in handen van Govert-Jan Bach. Het is woensdag, dus het is weer tijd voor een solistenportret, dachten we. Vandaag in het solistenportret aandacht voor Daniël van der Hoeve en diens tweede cd, die vooral aan Bach en diens inspiratie is gewijd. Een zeer mooie cd, perfect opgenomen en uitgevoerd door het Nederlandse label Seven Mountain Record. Die laat ons kennis maken met een rasmuzikus, deze Daniël van der Hoeve. Daniël van der Hoeven's eerste cd was met Bartok en Prokofjev en die cd werd zeer gunstig ontvangen. Van der Hoeve werd geboren in 1985 in Amerongen en hij begon op 7-jarige leeftijd met pianolessen bij Frits Kroeze in Amersfoort. Zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium, dat was bij Ellen Korver tussen 2003 en 2008 en Naum Grubert van 2008 tot 2010. En die sloot hij in 2010 af met een onderscheiding. In maart 2013 werd Van der Hoeve winnaar van het internationaal Bach-concours in Würzburg, Duitsland. En bij het internationaal Bach-concours in Leipzig, dat was in 2014, ontving hij een speciale prijs. In april 2010 won Daniël van der Hoeve de hoofdprijs. En dat was een cd-opname en de Yuri Yegorov Gold Medal bij het vierde Nationaal Pianoconcours IPF, van 2010 dus, in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Prijzen bij het Prinses Christina Concours leidden tot een optreden in Carnegie Hall in New York en dat was in het najaar van 2005. Daniël van der Hoeve, als puber zei hij tegen zijn ouders: "Tja, liever geen Bach." Nou, zeiden die ouders, dat zullen we nog wel zien. En zo geschiedde. Want deze nieuwe cd met de naam Bach & Co. laat een pianist zien die reist tussen nieuwere tijd, romantiek en Bach en vice versa. Het is juist met Bach dat Daniël zijn eerste trofees won. Terug naar de oorsprong van alle muziek, Johann Sebastian Bach. Van wie Beethoven zei: "Nicht Bach, aber Meer muss er heißen." Niet Beek, maar Zee. Ja, Oceaan. Oceaan moest die heten. Beethoven dus zei dat. We gaan eerst luisteren wat Daniël doet met die heerlijke tweede partita voor klavier.

U hoorde Daniël van der Hoeven met de partita nummer 2 voor klavier in C-klein, BWV 826. Ja, daar resoneert iets van de helderheid van de grote Glenn Gould, wegbereider en voorbeeld voor velen. Maar Daniël heeft een warmte in zich die Gould in eenenmale mist. Met zijn schizoïde gevoelsleven kan hij Bach motorisch prachtig neerzetten, maar die viel altijd door de mand met de romantici, zoals Brahms. En Mozart haatte hij. Die had nog eerder mogen sterven, zei hij. Tja. Daar hebben we met Daniël van der Hoeven nou juist geen last van. Met enorme precisie, transparantie en bewogenheid zorgt hij voor een warmbloedige, maar niet bezwaarde, romantische uitvoering van Bach. Het klaversymbool is niet ver weg. Maar de kleuring en dynamiek die niet met het klaversymbool kan, geeft hij een subtiele invulling. Het wordt tijd voor een wohltemperierte klavier, hierbij een voorproefje uit het tweede boek, nummer 5 in E groot, BWV 874.

En aldus gaf Daniël van der Hoeven een uitvoering van boek 2 uit het Wohltemperierte klavier, Prelude en Fuga in E groot. En dan is het zo leuk dat Daniëls veelzijdigheid, zijn affiniteit met Bach en zijn herkomst uit de romantiek en de 20e eeuw, die zo onderschatte Mendelssohn Bartholdy, alles geeft wat hij verdient. Mendelssohn is zelf ook kind van twee werelden, al volop romanticus, maar o zo schatplichtig aan zijn grote voorbeeld, Bach, die hij vereerde als een vader en wiens Matthäuspassie hij heruitvoerde. Die twee werelden raken elkaar subliem in de vertolking van Daniël. Wij vinden dit heel overtuigend. Geen klavierleeuw, maar wel een sterrenniveau. Luister hoe hij de fuga van deze prelude en fuga op 35 inzet. Hij voert de luisteraar mee op een zeer spannende reis.

Zuzer troost, mijn Jezus komt. Dat was BWV 151. En de uitvoerende waren Joanna Lunn, sopraan, Peter Harvey, bas, met de English Baroque Soloist en het Monteverdi Koor, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. En tot zover voor vandaag, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Bij de concertzender iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is de programmamaker Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Goedemiddag. Ja, we zijn rond de jaarwisseling, maar toch een nieuwe week. Het zijn muzikale tijden, ook bij de Concertzender, want hier zijn we weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik zei het al, het zijn muzikale tijden, ook nog zo na de kerst. Het Weihnachtsoratorium voltrekt zich over een tijdvak van 2 weken. En dat Weihnachtsoratorium wordt met kantaten 5 en met kantaten 6 afgesloten. De laatste op 3 Koningen, 6 januari. Kantate 4 is voor Nieuwjaarsdag. Kantaten 5 en 6, die ook een spannend relaas vormen, die kantates laten we aanstaande vrijdag horen. Het zijn ook deze helaas veel te weinig uitgevoerde kantates die het Bach-ensemble Amsterdam gaat zingen op zondag 4 januari. En dat is om 4 uur in Amsterdam en om 7:15 avonds in Amstelveen. Maar nu eerst nummer 4, Am Feste der Beschneidung Christi. Die is dus geschreven voor Nieuwjaarsdag 1735 en gaat over de besnijdenis van Jezus. Bach accentueert niet de Joodse besnijdenis, maar de naamgeving van Jezus, die zoete, heerlijke naam. Dat is voor Bach het ritueel van een nieuw begin, van bestemming zoeken voor het nieuwe jaar. Nou, doen we dat allemaal niet een beetje met die jaarwisseling? Het slotkoraal luidt dan ook, Richte mein Beginnen. Daartussen hoort u nog een mystieke dialoog tussen Jezus, de Vox Christi van de bas, en de gelovige ziel, de sopraan die de bruidspartij zingt. Ich will dich mit Lust umfassen. Ja, die teksten die liegen er niet om. Als u niet zo van Jezus houdt, dan vervangt u hem met de naam van uw liefste. En Bach zit dan gebeiteld. Alles klopt dan. U hoort de onvergetelijke sopraan Barbara Schlick.

Am Feste der Beschneidung Christi. De vierde kantate uit het Weihnachtsoratorium. U hoorde de sopraan Barbara Schliek, de tenor Howard Crook en de bas Peter Kooi, met het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herwegen. Met trots kondigen we u een nieuwe Café Zimmerman aan. Op zaterdag 24 januari om 1 uur zal Viola de Hoog Café Zimmerman verzorgen. En wel in de dekenkapel van de Pieterskerk in Utrecht. Dat is achter de Domkerk. Café Zimmerman is een initiatief van de Concertzender. In een ongedwongen sfeer luisteren naar muziek van Bach en tijdgenoten onder het genot van een kopje koffie en gebak. Entree gratis. De consumpties zijn voor uw rekening. Zoals in de tijd van Bach, waar uitbater Zimmerman de muzici liet spelen voor zijn gasten. En het was aandachtig publiek, ze kwamen voor de muziek, niet voor het sociale contact. Viola neemt ons dan mee op een reis over de ontwikkeling van de cello tot en met de fameuze cello-suites van Bach. Ze heeft net een gelauwerde cd met die 6 cello-suites van Bach opgenomen, een prachtige uitvoering en opname. En wilt u erbij zijn? Geef u dan tijdig op via bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. De plaatsruimte is beperkt. En u moet er wel op tijd zijn. Na de start van de opname, dan is geen toegang meer mogelijk. Dus zaterdag 24 januari van 1 tot 2, uiterlijk aanwezig om 14:15 in de Pieterskerkhof 5 in Utrecht. Nogmaals, opgave vereist op bach@concertzender.nl. Het vierde deel van deze vijfde suite die u nu gaat horen, de Sarabande, wordt wel beschouwd als een van Bachs mooiste stukken. Meens? Luister naar Bach door Viola de Hoog.

De vijfde cello-suite van Johann Sebastian Bach in D-klein, BWV 1011, werd uitgevoerd door Viola de Hoog. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertcenter van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en

Goedemiddag, de concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Wel, er is weer zo'n prachtig cd-boekje uitgekomen in de serie Bach in Context. Het vijfde al in deze kwaliteitsserie. Er wordt steeds een thema gekozen naar aanleiding van een kantate. Dat is daarom meestal een theologisch en cultureel thema. Actus Tragicus, naar de prachtige gelijknamige kantate nummer 106. Passend in de omgang met de dood in de tijd van Bach. Daar wordt in artikelen diepgaand op ingegaan. Een mooi aspect van deze serie is dat orgelmuziek